0: stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
2: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
2: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De ochtend.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd.
14: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
13: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

Ja, heerlijk, 1988. Lisa Stansfield en All Around the World. Ja, vrienden, we zijn weer een stapje dichterbij je weekend. We gaan ervoor deze donderdag.

Ja, Bruno Mars en Rose. Daarvoor Yves Berensen. Ja, misschien is het tijd. En Miles Smit en Niall Horan. Drive Safe. Ja, de 10e kan het gebeuren. Misschien dat je morgen je baas kunt bellen en zeggen van... ja, ik kom niet meer. Ik heb de hoofdprijs gewonnen. In de staatsloterij. Bij een internationale politieactie tegen de drugshandel... zijn enkele van 's werelds grootste ondergrondse bankiers opgepakt. Een van hen is een leidend figuur in een groot ondergronds banknetwerk... dat bekend staat als de Dubai Bank. Het onderzoek werd geleid door de Spaanse Nationale Politie... en ondersteund door Europol. In totaal zijn 21 personen aangehouden. Het gebeurde tijdens een actiedag op 22 juli in Spanje. Er werden toen 15 verdachten aangehouden... Ook is er eentje aangehouden hier in Nederland. En bij de operatie is ook voor 20 miljoen euro aan vermogen in beslag genomen. En ook luxe auto's ter waarde van meer dan 1,6 miljoen euro. En 121 bankrekeningen met een saldo van 2,3 miljoen euro. Dan Apple, die heeft gisteren de nieuwe iPhone gepresenteerd. Ze gaan zich voor het eerst wagen aan een vouwbare iPhone... die je kunt openklappen zoals een boek. Let wel even heel goed op, want de telefoon die kost... tussen de 2339 en 3839 euro... En valt daarmee waarschijnlijk niet voor iedereen binnen het budget. De vouwbare telefoon van Apple die heet de iPhone Duo. Het is een toestel van paspoortformaat. En ook dichtgeklapt is de telefoon bruikbaar dankzij een scherm aan de buitenkant. Vanaf oktober is hij te koop in Nederland. Maar ja, 3839 euro betalen voor een telefoon. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou, blijf erbij op deze donderdag. Laat ons weten wat jij graag zou willen horen. En dan gaan we dat voor je draaien op deze donderdag. Je weet het, we doen het iedere dag voor jou. En een beetje voor onszelf... Want wij houden van radio maken. Ja. Is echt waar. Jaren 80. Dit is Paul Young. Come back and stay.

0: uit Zweden volgens mij, Wickfield en Think of You. Daarvoor Shawn Mendes en Paul Young. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.6. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A73 Venraai-Venlo bij 47.4. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A73 tussen Venlo en Venraai bij 48.5. De A16 tussen Breda en de grens met België bij 67.4. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.9. De A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.6. En de laatste heb ik voor je op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht. Dan moet je even opletten bij 7.4.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits tot nu toe vrij normaal. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk tussen Rosmalen-West en de afrit Geldermalsen. 19 kilometer file met wel een uur extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 5 met 10 minuten oponthoud. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische deel, zo'n 3000 kilometer van de grens. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen voor de exclave Ceuta.
4: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
3: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: David Guetta deed het samen met onder andere Alphaville en Eva Max.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Forever Young. Was dat maar waar? Onderweg naar je werk, een goede ochtend. Peter Gillis die stapt naar de rechter om te voorkomen dat drie van zijn voormalige vakantieparken gedwongen worden verkocht. Aanstaande dinsdag de 15e vindt om 3:00 middags een spoedzitting plaats in Den Bosch over het executiebevel. En dat heeft de rechtbank gisteren bevestigd aan RTL Boulevard. En een onderzoeker aan de universiteit in Australië die heeft een aantal insecten vernoemd naar de zangeres Taylor Swift. Ja, gisteren werd schijnbaar een artikel gepubliceerd waarin 12 nieuwe insectensoorten werden beschreven, waarvan een groep de naam Swiftiphilus heeft gekregen. En de naam die combineert de term voor de fans van de zangeres met een naam die heel veel voor de bewuste insectengroep wordt gebruikt. En Harry Styles die heeft in een e-mail aan zijn fans bekendgemaakt dat hij zijn tournee in 2027 voort zal zetten. Naar verwachting maakt hij later vandaag de laatste steden bekend die hij aandoet tijdens de Together Together tournee. Ja, afgelopen mei stond hij al in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam 10 keer. Ik zag gisteren voorbij komen dat Roxy Dekker die heeft in een paar minuten ook de Johan Cruijff Arena uitverkocht. Dus ik neem aan dat die dame ook nog een aantal concerten gaat toevoegen. En Cilia Romli die heeft verschillende optredens ter promotie van haar nieuwe single moeten afzeggen. De zangeres heeft laten weten dat ze onverwacht is geopereerd aan een blindendarmontsteking. Gelukkig is de operatie goed gedaan, zegt ze, en daarom verwacht ik snel weer up and running te zijn voor alle mooie en bijzondere projecten die ik momenteel op de planning heb staan de komende tijd. Haar nieuwe single Jij was bij mij verschijnt morgen. En ze draagt het nummer op aan het publiek en de mensen die een rol hebben gespeeld tijdens haar 30-jarige carrière. En Edcilia geeft in november een jubileumshow in de AFAS Live. En Andrew en Tristan Tate die hebben gisteren te horen gekregen dat hun verzoek tot vrijlating uit de gevangenis in Miami is afgewezen. Ze zijn in een afwachting van uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk, waar ze van onder meer verkrachting worden verdacht. Jaren 80. Een BNT. Ik zou bijna zeggen een match made in heaven. Dit is Eddie Money.

Maroon 5. En Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Daarvoor die prachtige van Eddie Money, Take Me Home Tonight. Ja, ben je momenteel aan het carpoolen? Misschien wel handig dat je ook iemand thuis brengt vanavond. Huh? Zo meteen naar achterbij terug, onder andere Wot Hakkeplaat en de jarige artiesten. En speciaal voor onze vrienden van Rational draaien wij zo meteen naar 8 uur Monique Smit.

0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaken. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer, waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte.
8: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
7: Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knooppunt Empel, 18 kilometer met een half uur vertraging. Er zit daar een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Knooppunt Ridderkerk, 18 kilometer met een half uur vertraging na een ongeluk. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, 19 kilometer file met daar een half uur vertraging. A58 van Bergen op Zoom naar Breda tussen Rukven en Breda-West, 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Verder valt nog op de wat langere file op de A67... van Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en Knoopend de Hoogt, nu 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Erik Kreutzer.

jaren 80 zongen ze het al. Land of Confusion, Genesis. Vrienden, wij zeggen welkom voor deze donderdag. Ja, ik zei het je daar straks al. We zijn weer een stapje dichter bij het weekend.

Onderweg naar je werk met Radio BNT en Alvaro Sol. Ja, La Cintura. Ja, Martijn van Rational luistert regelmatig naar BNT. En vindt de muziek van Monique Smit leuk. Ja, goedemorgen Pedro vanuit Zierikzee. Goedemorgen Ed. Goedemorgen Linda. En we kregen nog een berichtje binnen van Gerard uit de Boksmeer. Ook hij is er weer bij op deze donderdagmorgen. Ja, de tiende. De tiende kan het gebeuren. Ik zag trouwens voorbij komen dat het UWV houdt er rekening mee dat er in 73.000 via-dossiers fouten kunnen zitten. En dit zijn er weer veel meer dan eerder werd ingeschat. 13.000 arbeidsongeschikten krijgen bericht dat hun uitkering alsnog opnieuw wordt berekend. Eerder ging het UWV nog uit van risico op fouten in 47.000 dossiers. Maar het blijken er nu dus 73.000. Er moeten 52.000 dossiers handmatig worden gecontroleerd. 21.000 hebben ze al gecontroleerd. En vastgesteld dat de uitkering klopt. En voor het verkeerd informeren bieden wij onze excuses aan. Het is er maar te hopen dat je uitkering hoger uitvalt als je arbeidsongeschikt raakt en bent. En Red Bull Racing heeft de 11-jarige zoon van Kimi Räikkönen vastgelegd voor het juniorenprogramma. Dat heeft het team van Max Verstappen gisteren bekendgemaakt. Robin Räikkönen is schijnbaar een begadigd karttalent. En er komt ook nog een berichtje binnen van Emmanuel. De confettiboer is er ook weer bij. Allemaal van harte welkom, dit is BNT.

0: Cluj. The
1: Word Wacker Plat. Ja, Medusa, hoor je Bad Memories. Daarvoor Eros Ramazzotti en Anastasia. I belong to you. Hou je van Duitse muziek? Ik kreeg namelijk een berichtje binnen. Hey, hallo met Jos uit Kunderberg. En volgens mij ligt Kunderberg... aan de gemeente Voerendaal, hè? Volgens mij wel. In ieder geval, Jos uit Kunderberg hoorde vorige week Helene Fischer voorbij komen hier bij BNT. En vroeg zich af of wij dit vaker zouden kunnen doen. Nou, beste Jos, inderdaad. Wij hebben vorige week de nieuwe van Helene Fischer gedraaid. Ja, en vooruit. Vandaag.

0: uit Kundelberg vroegen we aan deze van Helene Fischer. Aan meiner Seite, de nieuwe. 8:30 geweest. Ja, op een enkele lokale bui is het vandaag schijnbaar droog. Met een afwisseling van wat wolken en wat zon. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 18 en 20 graden. Komende tijd wisselen natte en droge dagen elkaar steeds af. Morgen is het een natte dag, zaterdag een droge dag, zondag weer een natte dag. Temperatuur ligt wel trouwens overwegend boven de 20 graden. Update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de A79 Maastricht-Heerlen bij 8.3. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A2 tussen Weert en Eindhoven bij 180.5. De A73 Venray-Venlo bij 47.4. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A73 Venlo-Venray bij 48.5. De A16 tussen Breda en de grens met België bij 67.4. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.7. De A16 tussen Rotterdam en Dordrecht. Dat wordt gecontroleerd bij 7.4. En tussen Dordrecht en Breda bij 45.7. En nog steeds de laatste. De A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.6.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vanmorgen extra vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintel en Waardenburg 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 met een 30 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4 met 20 minuten oponthoud. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer. Vertraging is een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Aan de Beatrixlaan in Weert zijn afgelopen nacht rond 3:00 twee geparkeerde auto's volledig verwoest door brand. Het is voor de brandweer de tweede nacht op rij dat er twee voertuigen tegelijkertijd in vlammen opgingen. De auto's, waaronder een Chevrolet Corvette, stonden circa 80 meter uit elkaar. De politie heeft sporen veiliggesteld en onderzoekt of er een verband is met de autobranden van de nacht eerder aan de Hooiruiter. In Tilburg en Breda is bij ongeveer 2 op de 3 studentenkamers de gevraagde huurprijs hoger dan wettelijk is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos na ruim 2600 advertenties op kamernet.nl. In Tilburg betalen studenten gemiddeld €189 per maand te veel, terwijl ook in Eindhoven bijna de helft van de kamers te duur is. Verhuurders profiteren van het grote kamertekort, ondanks de recent ingevoerde wet betaalbare huur. En het aantal bibliotheekleden in Limburg is in 2025 met ruim 10% gestegen naar bijna 198.000. Dat is de sterkste procentuele groei van alle provincies. Volgens het CBS weten vooral jongeren de bibliotheek beter te vinden. Er kwamen ruim 12.000 jeugdleden bij. De stijging valt samen met een flinke uitbreiding van het aantal locaties in Limburg. Dat toenam van 67 naar 78 vestigingen. Alleen Mook en Middelaar in Roerdalen hebben nog geen fysieke bibliotheek. En tot zover het regionieuws op radio.

0: These Days van Rudy Mantle en Jesse Glynn.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Ilse de Lange. Dat oude hits een nieuw leven kunnen krijgen op TikTok was de laatste jaren vaker te zien. Toch had Ilse de Lange nooit gedacht dat haar hit So Incredible viral zou gaan. Ja, op dit moment is het nummer bij de 5 meest beluisterde nummers van Nederland op Spotify. En dan de organisator van het Latijns-Amerikaanse en Caribische festival Palmundo is failliet. Het nieuws komt kort na een succesvolle editie met 15.000 bezoekers en een aankondiging van een editie volgend jaar. Ja, en Palmundo geldt in ieder geval als een van de grootste Latijns-Amerikaanse en Caribische festivals van Europa. Artiesten als Bad Bunny en Mark Anthony traden er in het verleden op. De laatste edities vonden in Almere, Den Haag en Amsterdam plaats. Ja, als je zo'n dure artiesten boekt. De televisiezender ABC die heeft ontkend dat er na het huidige seizoen een einde komt aan de talkshow van Jimmy Kimmel Live. Page Six die schreef afgelopen dinsdag dat het contract van de presentator niet zou worden verlengd en de show in mei volgend jaar zou stoppen. Maar de ABC, de zender, heeft het ontkend. Dus, maar waar rook is, is vuur. 5 Nederlandse Netflix-series die worden toegevoegd aan het audiovisuele archief van Beeld en Geluid. Dat hebben de streamingdienst en het museum in Hilversum deze ochtend bekendgemaakt. Het gaat om de series Amsterdam Empire, De Haantjes, Dirty Lines en Jolante. Het is de eerste keer dat Nederlandse titels van een internationale streamer onderdeel worden van het archief. En dan de Avro Tros, die werkt aan een nieuwe serie over het studentenleven en de Banga-lijsten. De titel van de serie die in 2027 wordt gedraaid is De Banga Club. De acteurs zijn nog niet bekend. De omroep heeft dat gisteren bekendgemaakt. En het nieuwe entertainmentprogramma Buzz heeft bij de tweede uitzending gemiddeld 16.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek. Dus dat zal niet zo lang leven beschoren zijn, nee. En dan de actrices Hanna van Vliet en haar vriendin Ilke Paddenburg. Die zijn ouders geworden van hun eerste kindje. Dat heeft het stel gisteren bekendgemaakt op Instagram. Dat hun zoon Monty op 5 augustus is geboren. Ja, en Hanna van Vliet, die ken je van Anne Plussen. Dit is Fleetwood Mac.

Jaren 80, Fleetwood Mac en Everywhere. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze donderdag 10 september. Amerikaanse acteur Ryan Philipp, die wordt vandaag 52. Daphne Lammers presenteert volgens mij nog steeds op RTL 4 editie NL. Ze wordt vandaag 54. Engelse acteur Colin Firth, die wordt vandaag 66. Amerikaanse gitarist van Aerosmith, dat is Joe Perry. Hij wordt vandaag 76 jaar. Dan José Feliciano, de Puerto Ricaanse zanger van Ponte Acantare. De beste man, die wordt vandaag 81 jaar. Amerikaanse countryzangeres Ashley Moore, die wordt vandaag 40. Don Powell, de Britse drummer van Slade, die wordt vandaag 80 jaar. De Britse filmmaker en ex van Madonna, dat is Guy Ritchie. Hij wordt vandaag 58 jaar. En vandaag is ook jarig de Nederlandse zangeres Nance Kolen. Je kent ze van 24/7. En deze Nance Kolen, die wordt vandaag 53 jaar.

0: Day.
1: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Paardenburg 11 met daar 20 minuten op onthoud. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer. A27 met 20 minuten vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 15 kilometer file. Je bent daar een half uur langer onderweg. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Den Bosch West 14 kilometer file met een half uur extra reistijd. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Keldonk en de aansluiting met de A50 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Kreutzer.

Lekker meezingen op je werk. Of in je auto onderweg naar je werk. Hè? Of misschien wel onderweg richting een lekker dagje uit. De Bee Gees uit 1979. Tragedy. Vrienden, wij zeggen welkom.

Pink and Never Gonna Not Dance Again. Tino Martin en Billy Dance. Ik hoor niks geks. En Ed Sheeran en Martin Garrix. Repeat. Als je naar buiten kijkt, is het lekker. Maar we verwachten vandaag ook weer wat regen. Misschien een klein buitje. Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie... die zet vraagtekens bij de verplichting voor de werkgevers... om zieke werknemers 2 jaar lang volledig door te betalen. In een brief aan de Tweede Kamer schetst hij scenario's... om de werkgevers te verlossen van deze zware last... van 2 jaar loondoorbetaling. Ja, volgens de wet moeten de werkgevers de zieke werknemers 104 weken lang minimaal 70% van hun loon doorbetalen. En meestal krijgen de werknemers in het eerste ziektejaar hun volledige loon. Omdat dit zo is afgesproken in de CAO. En de artsen die vindt dat daardoor de beoogde financiële prikkel... om snel weer aan het werk te gaan ontbreekt. En als de wet zou bepalen dat de werkgevers het loon maximaal 6 maanden aanvullen... besparen de werkgevers volgens het ministerie 1,4 miljard euro per jaar. En daarnaast neemt dan het arbeidsaanbod toe. En dat is weer goed voor de economische groei. En volgens de ambtelijke inventarisatie leidt de ingreep niet tot meer arbeidsongeschikte... en kost die de overheid geen extra geld... Ja, overheidsingrijpen in de cao's is omstreden en mogelijk in strijd met de internationale verdragen. Maar vanwege het algemeen belang om ziekteverzuim tegen te gaan en werkgelegenheid te bevorderen, zou de overheid misschien een mogelijke rol kunnen spelen bij het beperken van de hoogte van de loondoorbetaling. Nou. Een minister naar mijn hart. Ik denk inderdaad dat heel veel mensen, ja, zeker de ondernemers... dat je tegenwoordig huiverig bent om goed personeel aan te nemen. Want stel je voor, je moet iemand 2 jaar doorbetalen. En voor de kleinere bedrijven kan dit moeilijk zijn. Oekraïne heeft met drones gasinstallaties geraakt in het Siberische Novi Urengoy... Het is de eerste aanval op het gasrijke gebied op duizenden kilometers van het front. Russische drones vielen daarna een winkelcentrum aan in de stad Sumy. Ja, Oekraïne heeft schijnbaar 2 gasinstallaties geraakt. Volgens de gouverneur van de regio ontstond er vervolgens brand... maar vielen er geen doden of gewonden.

0: Ja, de nieuwe van James Blunt hier op RTV BNT. Weight of it all. Daarvoor Bette Midler uit de 90s. To deserve you. En dan voor je die prachtige van U2, Pride in the Name of Love. Heb ik nog updates voor je van Flitsmeister? Ja, even controleren en even opletten op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.3. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A73 Venlo-Venraai bij 48.5. De rest is redelijk allemaal hetzelfde. Heb je ook eentje gezien? Laat het ons even weten via radiobnt.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en Knoopend Empel 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit daar een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer file met 1 kwartier vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Haren en Kromvoort 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Aan de Beatrixlaan in Weert zijn afgelopen nacht rond 3 uur... 2 geparkeerde auto's volledig verwoest door brand. Het is voor de brandweer de 2e nacht op rij dat er 2 voertuigen tegelijkertijd in vlammen opgingen. De auto's, waaronder een Chevrolet Corvette, stonden circa 80 meter uit elkaar. De politie heeft sporen veilig gesteld en onderzoekt of er een verband is met de autobranden van de nacht eerder aan de Hooiruiter. In Tilburg en Breda is bij ongeveer 2 op de 3 studentenkamers de gevraagde huurprijs hoger dan wettelijk is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos na ruim 2600 advertenties op kamernet.nl. In Tilburg betalen studenten gemiddeld €189 per maand te veel, terwijl ook in Eindhoven bijna de helft van de kamers te duur is. Verhuurders profiteren van het grote kamertekort, ondanks de recent ingevoerde wet betaalbare huur. En het aantal bibliotheekleden in Limburg is in 2025 met ruim 10% gestegen naar bijna 198.000. Dat is de sterkste procentuele groei van alle provincies. Volgens het CBS weten vooral jongeren de bibliotheek beter te vinden. Er kwamen ruim 12.000 jeugdleden bij. De stijging valt samen met een flinke uitbreiding van het aantal locaties in Limburg. Dat toenam van 67 naar 78 vestigingen. Alleen Mook en Middelaar in Roerdalen hebben nog geen fysieke bibliotheek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
5: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Ja, volgens mij was gisteren nog op de radio met Stumbling In, een liedje van Chris Norman en Suzy Quattro.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, deze had hij daarna. Surreal and Still Into You. Ik zie net voorbij komen dat de Nederlandse fitnessketen Basic Fit, die heeft 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk gekocht voor 26 miljoen euro. En goed nieuws voor mensen die naar de Efteling gaan met een beenprothese. Vanaf gisteren kunnen deze mensen veilig in de attracties van de Efteling. En dat is mogelijk dankzij een nieuwe veiligheidsriem die hier speciaal voor ontworpen is. Dat heeft de Efteling gisteren bekendgemaakt. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Armin van Buuren werd trouwens aangevraagd door Inge. Ik denk dat er heel veel mensen blij mee zijn. De nieuwe van Armin van Buuren. Enjoy the Silence van Deepest Mode. The 90s, daarna op nummer 2 met Right Said Fred. En op 1, ik weet niet of je hem al hebt gehoord, de nieuwe van Davina Michelle. Pinky Swear. Zometeen veel plezier met Tim, Duncan en Roger.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diski bij elke 15 euro aan boodschappen.
1: Lekkere van Aldi.
0: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

sun. Hugel bij BNT en Move into the Sun. Ja, daarover gesproken, als je nu lekker vakantie hebt en last minute nog naar de zon toe wilt, dan kun je het beste naar de volgende plekken toe gaan in Europa. Bijvoorbeeld het zuiden van Spanje, de Griekse eilanden, Malta of Cyprus. Daar heb je 8 tot 10 uur zon per dag op dit moment. Ja, en als je daar geen zin in hebt, de Nederlandse nazomer, die is stabiel met temperaturen van net boven de 20 graden. Dat is ook best lekker, toch? De hits en classics van BNT zijn ook lekker. Je krijgt een rijtje van 3. AH staat voor je klaar. En ook Hannah May en Maxime hoor je zometeen naar Sean Kingston. Dit is Beautiful Girls. Say yo!

Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

De lekkerste playlist voor je donderdag. Of je nou aan het werk bent of lekker vrij bent. De beste hits en classics hoor je hier bij Radio BNT. Met AHA en The Sun Always Shines on TV. En dit zijn Michael Jackson en Justin Timberlake.

0: Hanze de Lange bij BNT en The Great Escape. Met zo'n liedje dat met een ontstemd instrument is gemaakt. Eerste Radio BNT weer update. Een mix van wolken en zon vandaag in Limburg en Brabant. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Aan de Beatrixlaan in Weert zijn afgelopen nacht rond 3 uur... twee geparkeerde auto's volledig verwoest door brand. Het is voor de brandweer de tweede nacht op rij dat er twee voertuigen tegelijkertijd in vlammen opgingen. De auto's, waaronder een Chevrolet Corvette, stonden circa 80 meter uit elkaar. De politie heeft sporen veiliggesteld en onderzoekt of er een verband is met de autobranden van de nacht eerder aan de Hooiruiter. In Tilburg en Breda is bij ongeveer 2 op de 3 studentenkamers de gevraagde huurprijs hoger dan wettelijk is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos na ruim 2600 advertenties op kamernet.nl. In Tilburg betalen studenten gemiddeld €189 per maand te veel, terwijl ook in Eindhoven bijna de helft van de kamers te duur is. Verhuurders profiteren van het grote kamertekort, ondanks de recent ingevoerde wet betaalbare huur. En het aantal bibliotheekleden in Limburg is in 2025 met ruim 10% gestegen naar bijna 198.000. Dat is de sterkste procentuele groei van alle provincies. Volgens het CBS weten vooral jongeren de bibliotheek beter te vinden. Er kwamen ruim 12.000 jeugdleden bij. De stijging valt samen met een flinke uitbreiding van het aantal locaties in Limburg. Dat toenam van 67 naar 78 vestigingen. Alleen Mook en Middelaar in Roerdalen hebben nog geen fysieke bibliotheek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

wanna be with you. Radio BNT met Ruben Hillen en zijn 20 Seconds. Ik ga je nu misschien wel even uit een droom helpen. Want misschien vind je het nummer dat ik nu ga draaien wel altijd heel erg gelikt klinken. Ja, valse noten is dan meestal een no-go, hè, voor artiesten. Maar daar dacht de toetsenist van de volgende band helemaal anders over. Hij wilde namelijk geen glimmende studiovleugel. Hij vond het geluid daarvan veel te netjes. En daarom nam hij een microfoon mee naar een klein cafeetje in Denemarken. Nam hij het intro op een heel oude, licht ontstemde kroegpiano. Om dat rauwe randje van dit nummer te krijgen. Luister maar eens goed naar Alphabeat. Dit is Fascination bij BNT.

Nog steeds een floor filler, hè, op elk feestje of festival waar je komt. Robin S. bij Radio BNT en Show Me Love. Ja, ik gooi al mijn liefde erin om jouw dag nog net wat beter te maken. Goed dat je BNT op hebt staan. Salt-N-Pepa met Push It komt eraan naar Grenade.

0: nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets

0: Lieve vuurwerken, .nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen en in Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
4: Met een liedje over een moord op de dansvloer. Dit is Sophie Ellen.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, BNT met Hartenbreker. Ja, misschien doet ze hem volgende week wel. Dan staat ze namelijk donderdag tot en met zondag in de Ziggo Dome. En niet alleen, nee, samen met haar vrienden van de Streamers. Misschien ken je het concept wel, ontstaan in de coronatijd. De vriendenband The Streamers. Ze traden toen op met livestreams, concerten met Kerst en Koningsdag. Vanuit bijvoorbeeld de Efteling en Paleis Noordeinde hebben ze ook een keer gestaan met Koningsdag. En daarna zijn ze ook lekker live gaan optreden, onder andere in de Gelredome in Arnhem. En nu staan ze dus in de Ziggo Dome. 6 shows maar liefst volgende week. Naast Emma Heesters staan daar ook onder andere Flemming, Guus Meeuwis en Hanna mee op het podium. Goedemorgen, donderdagochtend. Je bent bij Radio BNT met deze klassieker van Billy Ocean. Dit is Loverboy.

Roots en Rio bij BNT. Hey, heb je een beetje goed opgelet de afgelopen 3 minuten... of was je te druk met meezingen? Kan ik me ook helemaal voorstellen, hoor. Ja, in dit nummer van Maywood, Rio, hoor je namelijk een koor zingen. Maar dat is dus helemaal geen koor. Alice van Maywood die zong namelijk alle koorpartijen 20 keer opnieuw in er eentje. Dat deed ze op een analoge meersporentape. En haar stem is dan op verschillende snelheden vervolgens afgespeeld. En daarmee hebben ze dan het effect weten te creëren, waardoor het lijkt alsof er een echt koor zingt. Maar dat is dus helemaal geen koor.

0: Rain en Ashley Monroe en Bruises. Je weekend wordt vanaf zaterdag nog leuker met Radio BNT. Hoe vertel ik je zo? Eerst even kijken naar het weer. Een mix van wolken en zon vandaag in Limburg en Brabant. Het blijft droog en het wordt vanmiddag zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Aan de Beatrixlaan in Weert zijn afgelopen nacht rond 3 uur... twee geparkeerde auto's volledig verwoest door brand. Het is voor de brandweer de tweede nacht op rij dat er twee voertuigen tegelijkertijd in vlammen opgingen. De auto's, waaronder een Chevrolet Corvette, stonden circa 80 meter uit elkaar. De politie heeft sporen veiliggesteld en onderzoekt of er een verband is met de autobranden van de nacht eerder aan de Hooiruiter. In Tilburg en Breda is bij ongeveer 2 op de 3 studentenkamers de gevraagde huurprijs hoger dan wettelijk is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos na ruim 2600 advertenties op kamernet.nl. In Tilburg betalen studenten gemiddeld €189 per maand te veel, terwijl ook in Eindhoven bijna de helft van de kamers te duur is. Verhuurders profiteren van het grote kamertekort, ondanks de recent ingevoerde wet betaalbare huur. En het aantal bibliotheekleden in Limburg is in 2025 met ruim 10% gestegen naar bijna 198.000. Dat is de sterkste procentuele groei van alle provincies. Volgens het CBS weten vooral jongeren de bibliotheek beter te vinden. Er kwamen ruim 12.000 jeugdleden bij. De stijging valt samen met een flinke uitbreiding van het aantal locaties in Limburg. Dat toenam van 67 naar 78 vestigingen. Alleen Mook en Middelaar in Roerdalen hebben nog geen fysieke bibliotheek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Ain't in L.A. Adela hoor je.
1: Tim van der Weerden.
0: Dat ben ik en je luistert naar Radio BNT. En ben je komend weekend de sjaak op je werk en heb je weekenddienst? Of staat dat ene klusje thuis op de planning waar je al heel lang tegenop kijkt? Nou, geen zorgen. Je weekend wordt namelijk vanaf deze zaterdag nog leuker met Radio BNT. Vanaf komende zaterdag namelijk elke week tussen 10 en 1 op de radio Dilano van Beek. Vorige week heeft hij al even proef gedraaid en nu is hij er helemaal klaar voor. Dilano van Beek, vanaf komende zaterdag, elke zaterdagochtend tussen 10 en 1 hier bij BNT.

Radio BNT met Jess Glynn en Hold My Hand. Nou, die hou ik met alle liefde vast via de radio. En dan neem ik je mee richting de lunch zometeen. Eerst even meeblaren nog, hè. Ben je er klaar voor? Deze klassieker uit de 70s. Dit is Patrick Hernandez en Born to be Alive.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor €26 miljoen contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs. De sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
6: Attentie, alle dancing queens van

Radio WNT op je donderdagochtend met Somber en Homewrecker. En daarvoor ook gedraaid ABBA en Dancing Queen. Lekker op los gegaan op kantoor. Of misschien werk je juist wel thuis en kon je dat daarom dan ook schaamteloos doen. Nou, dan hopelijk wel de camera uitgezet als je dat stiekem deed tijdens een teamsvergadering. Ja, wel zo handig toch? Hey, heb je vanavond niet te veel plannen en wat tijd over? Dan heb ik zometeen nog een goede tip voor je. Donderdagavondbesteding. Wat dat is hoor je zo naar Inner City. En ook Years and Years staan voor je klaar. En Celine Dion hoor je nu. Dit is I'm Alive.

Live, Inner City. Radio BNC. En heb je vanavond nog geen plannen? Check dan zeker even de podcast. Dat is de podcast van Roger Schepers, die je elke werkdag hoort tussen 4 en 6 met de BNT Middagshow. Interessante gesprekken houdt hij in die podcast met bekende gasten, onder andere Jonathan Jeremiah en Birgit Lewis waren eerder al te gast. En er is goed nieuws, want er staat een nieuwe aflevering online met Luc Peters deze keer. Hij komt ook nog eens uit de regio, uit Limburg, uit Heerlen. Hij is filosoof, ambtenaar, drummer en auteur, dus genoeg om over te praten. En dat deed Roger dus ook met hem. De nieuwe podcast, die check je nu via Spotify of radiobnt.nl. Is trouwens ook lekker om te luisteren onder het genot van een espressootje. Dit is Sabrina Carpenter.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza bij BNT. Lekker meezingen met de klassieker van Cock Robin binnen nu en anderhalve minuut. Eerste Radio BNT weerupdate, een mix van wolken en zon vandaag in Limburg en Brabant. Het blijft droog en het wordt vanmiddag zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie is op zoek naar een man die op 1 juli een vrouw in Maastricht heeft opgelicht via een babbeltruc. De verdachte kwam haar woning aan de Kapitellaan binnen met een vals legitimatiebewijs en de smoes dat hij haar spullen veilig kon stellen vanwege inbraken in de buurt. Hij nam haar telefoon en pinpas mee en pinde later 800 euro van haar rekening. Als de dader zich niet binnen 2 weken meldt, worden zijn camerabeelden herkenbaar openbaar gemaakt. Campingbaas Peter Gillis en zijn advocaat spannen een kort geding aan om de gedwongen veiling van 3 van zijn vakantieparken met 3 maanden uit te stellen. Gillis erkent dat hij een miljoenenlening bij een vleesbedrijf niet heeft afbetaald, maar stelt dat de huidige taxatiewaarde van Park Prinsenmeer bijna 20 miljoen euro te laag is ingeschat. Met het uitstel wil hij tijd winnen voor een eigen taxatierapport om te voorkomen dat het park voor een schijntje wordt verkocht. En de hardnekkige stankoverlast die inwoners van Geleen en omgeving de afgelopen dagen tijzerde, is mogelijk veroorzaakt door compost op een nabijgelegen weiland. Waar Gemmelot en de gemeente de precieze bron niet konden traceren, wijzen omwonenden nu naar een bemest perceel bij de Zwijkhuizerberg. Volgens een reukexpert zijn mensen extreem gevoelig voor de vrijkomende zwavelgeuren die snel vervliegen, maar door apparatuur van milieudiensten moeilijk op te sporen zijn. En tot zover het regionieuws.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123. De BNT Werkdag met Tim.

Yeah, Radio BNT, Black Box en Strike It Up. Zometeen hoor je Duncan tussen 1 en 4. Ik heb nog de man voor je die al voor zijn 12e in 5 landen over de hele wereld had gewoond. Zijn vader die werkte namelijk bij een bedrijf dat aan gas- en olieboringen op zee deed. En daarom verhuisde het gezin nogal vaak. Zo woonde die in Brazilië, Egypte, Kenia, Japan en Noorwegen. Ja, en die vroege blootstelling aan Latijns-Amerikaanse ritmes en Afrikaanse percussie vormde dan ook onbewust de basis voor zijn latere tropische geluid. Dit is Kygo bij BNT en Stargazing.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
4: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: 18+, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huisbezorgden in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt eigenaar AB Foods. De kledingketen zijn jarenlang geen webshop nodig te hebben, maar ziet nu kansen voor winstgevende groei. AB Foods kocht een magazijn in Sheffield voor de thuisbezorging. De startdatum is nog niet helemaal bekend. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde 3 miljard dollar op bij een financieringsronde en is nu 23 miljard dollar waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over. En de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Duncan Fresh.
5: Samen het restant van de middag door. Goed idee toch? Met Alex Horn zometeen Passenger. En eerst hoor je Black Eyed Peas. Radio.

De Black Eyed Peas daarvoor. Lekker mee zingen. I Got a Feeling op je donderdagmiddag. Het is 10 september. Goedemiddag, Duncan hier op je radio. En al lekker een beetje de ochtend al verleefd. Dat stukje middag zojuist. De lunch wellicht al achter de kiezen. Dan is het lekker als je B&T aan laat staan voor de rest van de werkdag. Want ik heb ze voor je. De beste hits en classics. Via DAB Plus of online. RadioBNT.nl. Krijg je zo meteen Chris Cross Amsterdam. Vanavond uit Den Bol. Nile Horn is onderweg. En deze man heeft de slapbass ontdekt. Vader Brothers Johnson. Stamp op B&T.

0: Nahorn Anderus, dit is Radio BNT. Het is donderdag, vandaag op de planning de eerste wedstrijd van PSV in de Champions League.
1: Duncan Frisch.
0: Het gaat vanavond gebeuren, hè, om 6:15 tegen Shakhtar Donetsk in Eindhoven. Die zijn gisteren geland, de spelers van Shakhtar Donetsk, vanuit de Oekraïne op Maastricht Aken Airport. En toen dachten ze, ja, we moeten wel een plek hebben om nog één keer te trainen. Dus toen zijn ze bij Fortuna uitgekomen in Limburg. En die zeiden, nou, we kunnen wel meedenken met jullie. En toen zijn ze uitgekomen bij VV Borren, de amateurclub. En daar is Shakhtar Donetsk zich aan het voorbereiden. Heeft zich voorbereid op de wedstrijd van vanavond tegen PSV. Dat is toch wel leuk dat er een Limburgs en Brabants tintje zit aan de wedstrijd van vanavond. PSV Shakhtar Donetsk. Wedstrijd vanavond om 6:15. Nu Irving.

0: Enrique Iglesias met Kelly's Not In Love. En Calvin Harris daarvoor met Sam Smith en Desire. Het was zijn desire om bij een band te komen. Hij deed auditie, maar ze waren onverbiddelijk, want het zou te pop klinken. Hij had niet een te rauw genoeg stem om bij de band te komen, die je zometeen gaat horen op Radio BNT. Achteraf is hij toch teruggevraagd, want toen dachten ze, hey, misschien had hij dan toch een goede stem. Wie het is en wie die tweede kans vervulde, hoor je zo. Eerst even kijken naar het weer op deze donderdagmiddag op Radio BNT. Het wordt vandaag meestal half bewolkt met stapelwolken, wolkenvelden en opklaringen. Blijft wel droog, 21 graden. In de loop van de avond wordt het snel kouder. Morgen of dag veel bewolking. Van tijd tot tijd lichte regen of motregen en dan 19 à 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is op zoek naar een man die op 1 juli een vrouw in Maastricht heeft opgelicht via een babbeltruc. De verdachte kwam haar woning aan de Kapitellaan binnen met een vals legitimatiebewijs en de smoes dat hij haar spullen veilig kon stellen vanwege inbraken in de buurt. Hij nam haar telefoon en pinpas mee en pinde later 800 euro van haar rekening. Als de dader zich niet binnen 2 weken meldt, worden zijn camerabeelden herkenbaar openbaar gemaakt. Campingbaas Peter Gillis en zijn advocaat spannen een kort geding aan om de gedwongen veiling van 3 van zijn vakantieparken met 3 maanden uit te stellen. Gillis erkent dat hij een miljoenenlening bij een vleesbedrijf niet heeft afbetaald, maar stelt dat de huidige taxatiewaarde van Park Prinsenmeer bijna 20 miljoen euro te laag is ingeschat. Met het uitstel wil hij tijd winnen voor een eigen taxatierapport om te voorkomen dat het park voor een schijntje wordt verkocht. En de hardnekkige stankoverlast die inwoners van Geleen en omgeving de afgelopen dagen teisterde, is mogelijk veroorzaakt door compost op een nabijgelegen weiland. Waar Gemmelot en de gemeente de precieze bron niet konden traceren, wijzen omwonenden nu naar een bemest perceel bij de Zwijkhuizerberg. Volgens een reukexpert zijn mensen extreem gevoelig voor de vrijkomende zwavelgeuren die snel vervliegen, maar door apparatuur van milieudiensten moeilijk op te sporen zijn. En tot zover het regionieuws op

volg je ons al op de socials, @RadioBNT. Je volgt ons via Instagram en Facebook. Blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. Onze laatste winacties. En we hebben vanavond iets aan te kondigen rond 6 uur op onze socials. Dus wil je dat meemaken en wil je daar als eerste bij zijn? Volg ons even, @RadioBNT. Yo the Queen, Lost Frequencies en ook Damiano David kwam voorbij. De man die de tweede kans greep als liedzanger van Måneskin.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: George Michael, Too Funky op Radio BND. Goedemiddag.
2: De vertaalvraag.
1: Komt ook weer op je hulp mag rekenen in een nieuwe vertaalvraag. Titel en artiest worden gezocht bij deze opgave. Ik ga mijn hand uitsteken, ik ga de weg naar jouw hart vinden. Het is een lange weg, maar ik kan het halen. Een moeilijke tijd, maar ik kan het aan. Ik ga mijn hand uitsteken, ik ga het vinden. Enig idee?

0: door BNT.
1: BNT.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA. Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
9: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens

0: besef je.
1: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
2: Boost yourself.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
5: fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Chipbedrijf Nvidia wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht vanwege een licentiedeal van $20 miljard met AI-bedrijf Grok. Mogelijk gebruikte Nvidia de overeenkomst om mededingingstoezicht te omzeilen. Toezichthouders kijken daarom of het bedrijf vooraf toestemming had moeten vragen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. En een meerderheid in de Tweede Kamer is kritisch op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat Nederland asielzoekers niet naar Italië mag terugsturen vanwege gebrekkige opvang daar. Don Seder vreest een perverse prikkel, terwijl Jeltje Straatman de redenering vreemd vindt. Ook Ja 21, BBB, PVV, VVD en Mona Keizer uiten hun onvrede. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
9: Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: De vertaalvraag.
13: Daar zaten we in met deze opgave. Ik ga mijn hand uitsteken. Ik ga de weg naar jouw hart vinden. Ik ga de weg naar je hart vinden. Het is een lange weg, maar ik kan het halen. Een moeilijke tijd, maar ik kan het aan. Ik ga mijn hand uitsteken. Ik ga het vinden. Ik zocht hierbij titel en artiest. Bart, dank je wel voor het meedenken.
12: Duncan Fresh.
13: Via radiobnt.nl stuurde hij een appje voor The Way to Your Heart. Het goede antwoord inderdaad, van Soul Sister. Radio.

0: een track, wat een man. Hij is een wereldster in wording. Summer, my body isn't ready, audio BNT. Daarvoor Soul Sister in The Way to Your Heart. Het is vandaag 10 september en wist je dat Michael Jackson op dit moment in 1983 gewoon met twee albums in de top 5 stond tegelijkertijd? Zowel met Thriller als met Off the Wall, The King of Pop. Verder op deze donderdag de beste hits en classics voor je. Davina Michel zometeen, Fleetwood Mac is onderweg en Turn the Tide is van Silver.
1: De BNT Werkdag met Duncan.

betere kreunen op de radio dan, hè? Fleetwood Mac, Big Love op Radio BNT op deze donderdagmiddag. Heb je het meegekregen? Uit de Oude Bos komen de buurhondjes Saartje en Kareltje. De een is een Cavalier King Charles Spaniel, dat is Saartje. Die is 1,5 jaar oud. En Kareltje is een 3-jarige tackle. En naar het schijnt zijn ze smoorverliefd op elkaar, die hondjes. Dus wat dachten de baasjes? Weet je wat, als ze zo dol op elkaar zijn, gaan we een hondenhuwelijk gewoon in het leven roepen. En zo gebeurde. Ze zijn getrouwd. Met de hele buurt werd het ja tegen elkaar gezegd en officieel bezegeld en uitbundig gevierd. Met de twee hondjes gehuld in trouwkleding. Of ze gaan scheiden is nog niet duidelijk, maar dit huwelijk krijgt sowieso een staartje.

0: Heerlijk de dag en doe dat morgen weer met Ronan Keating, Loving You Today op BNT. Zometeen op BNT, meer hits, Sly Fox, Teddy Swims is onderweg. En de vrouw die wel iets heel bijzonders zag. Volgens zichzelf liep ze door de woestijn en werd achtervolgd door een buitenaards wezen dat eruit zag als een vliegende sneeuwschuiver. Koek, koek. Wie het is, hoor je zometeen op Radio BNT. Eens even kijken naar het weer op deze donderdag. Meestal half bewolkt vandaag. Stapelwolken, wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog, maximaal 21 graden. Morgen overdag veel bewolking, van tijd tot tijd lichte regen of motregen. En dan zo'n 19 à 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is op zoek naar een man die op 1 juli een vrouw in Maastricht heeft opgelicht via een babbeltruc. De verdachte kwam haar woning aan de Kapitellaan binnen met een vals legitimatiebewijs en de smoes dat hij haar spullen veilig kon stellen vanwege inbraken in de buurt. Hij nam haar telefoon en pinpas mee en pinde later €800 van haar rekening. Als de dader zich niet binnen 2 weken meldt, worden zijn camerabeelden herkenbaar openbaar gemaakt. Campingbaas Peter Gillis en zijn advocaat spannen een kort geding aan om de gedwongen veiling van 3 van zijn vakantieparken met 3 maanden uit te stellen. Gillis erkent dat hij een miljoenenlening bij een vleesbedrijf niet heeft afbetaald, maar stelt dat de huidige taxatiewaarde van Park Prinsenmeer bijna €20 miljoen te laag is ingeschat. Met het uitstel wil hij tijd winnen voor een eigen taxatierapport om te voorkomen dat het park voor een schijntje wordt verkocht. En de hardnekkige stankoverlast die inwoners van Geleen en omgeving de afgelopen dagen tijzerde, is mogelijk veroorzaakt door compost op een nabijgelegen weiland. Waar Gemmelot en de gemeente de precieze bron niet konden traceren, wijzen omwonenden nu naar een bemest perceel bij de Zwijkhuizerberg. Volgens een reukexpert zijn mensen extreem gevoelig voor de vrijkomende zwavelgeuren die snel vervliegen, maar door apparatuur van milieudiensten moeilijk op te sporen zijn. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: hebt door de woestijn weg achterna gezeten door een geel object. Wat bleek dat gele object te zijn? Volgens haar een vliegende sneeuwschuiver. Ze zat stevast dat ze echt in de Californische woestijn oog in oog heeft gestaan met een UFO. Volgens haar was dat een UFO. Ze werd ingehaald door dat gele, glimmende, vliegende object en beweert zelfs dat ze oogcontact maakte met de alien die erin zat. Nou ja, saillant detail van Miley Cyrus is wel dat ze daarvoor een wiettaco had gegeten. Ja, de hallucinaties begonnen al vroeg voor Miley Cyrus. Malibu hoorde je zojuist op Radio BNT. Sly Fox ook en Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Raven Lené ga je zo meteen horen, Love Me Not. En wat denk jij, gaat hij ooit weer optreden of niet? Het zou zo leuk zijn om dan mee te zingen met deze van Marco Borsato. Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

lachen is gezond. Match van nieuws. I love your smile bij NT. En zometeen na drieën gaan we het weer doen. Tenminste, we, vooral jij. Waar heb je zin in zometeen in de Radio BNT Takeover? Die is namelijk onderweg. En de vraag aan jou is, wat zou je graag willen horen zometeen op Radio BNT? Laat het weten via radiobnt.nl. Draai ik het zo naar Tiësto en Eva Max.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt Griekse stijl, nu in prijs verlaagd.

0: veel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,5%. De ECB wil daarmee de oplopende inflatie tegengaan, die vooral door hogere energieprijzen wordt aangejaagd. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juni ging de rente voor het eerst sinds september 2023 omhoog. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. Duncan Fresh.
4: Ik was hem vergeten, maar Dennis niet. Milli Vanilli is aangevraagd in de Radio BNT Takeover. Dat ga ik zo meteen draaien. Radio.

0: gasten, dit is Radio BNT. Met ook Juanes en La Camisa Negra. Waar heb je zin in op je donderdagmiddag? Het is toch een beetje Friday light. Het weekend is langzaam onderweg.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En dan kunnen we een voorschot opnemen als we gewoon al wat weekendplaten in de takeover duwen. Het is zomaar een idee, maar dat idee laat ik aan jou. Want jij bepaalt het. De komende 20 minuten is de radio van jou. En wat zou je graag willen horen?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Laat het weten via de Radio BNT WhatsApp. Die bereik je heel makkelijk via radiobnt.nl. Dennis is daar, die vraagt om Milli Vanilli. En die was ik stiekem vergeten, maar fijn dat die wordt aangevraagd. Girl, you know it's true.
1: Dit is...

Dit is Radio BNT en dit is de takeover waar je middenin zit. Radio BNT. Kortom, jij bepaalt de playlist van Radio BNT. 20 minuten lang. En waar heb je dan zin in? Wat kan ik voor je draaien? Het antwoord werd gegeven door Silke, de gouden combi voor haar tussen Nilsson en Miss Montreal. Hoe op Radio BNT? Milli Vanilli, Girl You Know It's True daarvoor. En dat was dan weer voor Dennis. Wat zou je wel graag willen horen? Laat maar weten. RadioBNT.nl met de waanzinnige lyrics. I don't want to see a ghost. It's the sight that I hate most. I'd rather eat a piece of toast. Het gaat helemaal nergens over, maar het is wel een fijn liedje dat werd aangevraagd door Toon in de Radio BNT Takeover. Desiree, dit is live op BNT.

voor de meiden op kantoren in Veghel. Werd deze aangevraagd door Lieke. De middagdip slaat toe, dus we hebben even wat energie nodig. Nou, bij deze gedaan, Wiz DMC, Bees & Honey, Show Me Love op Radio BNT. Bram, goedemiddag. Je gaat zometeen onderweg naar huis, maar wil nog één plaat horen. En dat is een fijne. Back to the 80s met die iconische videoclip met een klei animatie. Peter Gabriel, Sledgehammer, is het verzoek van Bram in The Takeover.

0: Radio BNT in de Takeover. Was het verzoek van Bram en was ook de laatste van vandaag. Morgen weer een nieuwe ronde Takeover op je vrijdagmiddag. Zullen we even kijken wat het weer gaat worden ook op vrijdagmiddag? Allereerst even vandaag, meestal half bewolkt met stapelwolken en wolkenvelden. Als het goed is blijft het wel droog, maximaal 21 graden. Morgen overdag op de vrijdag dus komt er veel bewolking. Van tijd tot tijd lichte regen of motregen. En iets koeler, 19 à 20 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De gemeente Gulpen-Wittem is 193 geboorteactes kwijtgeraakt. De vermissing kwam aan het licht tijdens een jaarlijkse controle, waarna het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de politie. Politie en het Openbaar Ministerie zien onvoldoende aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek. Volgens de gemeente zijn de risico's op identiteitsfraude klein en bevindt zich in het Centraal Archief in Zutphen een officiële backup van de documenten. Bij knooppunt Galder bij Breda is een vrachtwagen deze ochtend van de weg geraakt en in een greppel beland. De chauffeur raakte niet gewond en bleek niet onder invloed te rijden. Rijkswaterstaat heeft zichtschermen om het voertuig geplaatst. De berging van de gestrande vrachtwagen vindt deze avond plaats. En een fietser is deze middag gewond geraakt bij een aanrijding met de aanhanger van een tractor op de Churchillstraat in Landgraaf. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De politie was ter plaatse een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen. En tot zover het regio.

Radio BNT en Bruno Mars on my soul op de radio. Je kunt denken aan Murder on the Dance Floor van Sophie Ellis Bextor, Unwritten van Natasha Bedingfield en Running Up That Hill van Kate Bush. Het zijn echt allemaal en dames en liedjes van artiesten die heel groot zijn geworden weer op TikTok. Waren ze eigenlijk vergeten, maar doordat ze op TikTok in filmpjes werden gebruikt, kennen we ze weer. En precies dat fenomeen is nu in de hand met een Nederlandse zangeres. Onder andere omdat Jutta Leerdam het in haar video heeft gebruikt. 3 miljoen volgers zagen dat. En op TikTok wordt ruim ontvangen So Incredible van Ilse de Lange. En daarom staat het weer in de top 5 meest beluisterde liedjes in Nederland op Spotify. Ilse de Lange, So Incredible.

wel fijn dat je vandaag weer wat keuze hebt, hè? Of je met de auto gaat of met de trein. Dat kan inmiddels ook weer, de 24-uur staking voorbij. En dus lekker onderweg naar huis zometeen met de middagshow. Rosé staat voor je klaar zometeen na vieren. Hoor je de middagshow met Samantha Fox en ook Another wordt gedraaid zometeen na vieren in de middag.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: business. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De prijs.

0: van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook de Franse voetbalbond trekt de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond keert zich tegen eerdere plannen om aandelen voor het WK aan particuliere investeerders te verkopen. Volgens de Fransen zijn die plannen in strijd met goed bestuur en de waarden van het voetbal. Eerder trokken al zo'n 15 andere bonden hun steun in, waaronder de KNVB. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond overrasseld naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt De Hoogt staat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud.

0: A16 richting Rotterdam is het langzaam rijden tussen Zevenbergshoek en de afrit Dordrecht Centrum. Hier heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en de afrit Nieuwmansdorp staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rogier Schepers.

0: Nou, we hebben Pieter gevraagd om even wat op de piano te doen, zo in het begin van het programma. En daar slaagt hij dan toch eigenlijk altijd weer voortreffelijk in. Het echtpaar Chris en Ria samen op één plaat 1985. Chris, Ria en Josephine openen de middagshow voor vandaag. 4:05. Hartelijk goedemiddag. Het is donderdag. Het is 10 september 2026. De middagshow met het zonnetje dat lekker schijnt in het zuiden van het land. Heerlijk. Dus een gaatje of 2021 toch wel. In ieder geval weer een klein beetje beter dan vandaag. En tijd om die middagshow weer even lekker in te luiden. Vrienden, we hebben er weer zin in. Zit je in de auto, op het toilet, thuis of op je werk? Als je de radio lekker aan hebt staan, vinden wij het prima. In heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via Radio BNT. Dat is wie we zijn en wat we doen. Leuk dat je de radio aan hebt staan op de ene laatste dag van de week, onderweg naar wederom een lekker weekend. En wat gaat het weer doen? Volgens mij wordt het een klein beetje een wisselvallige bedoeling. Maar goed, maakt niet uit. We slaan ons er wel doorheen, hoor. Daar doen we helemaal niet moeilijk over. Radio BNT.nl. En je kunt ons ook volgen via de socials, Facebook en Instagram. We spelen onder andere het maximaal genieten lekker lange luisterdilemma. En dat doen we met de Pet Shop Boys.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Another 54 Ultra.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT.

Ja, we gaan dus niet naar het Eurovisie Songfestival voor alsnog. Tenminste, hoe het er nu uitziet. Er moet nog een officiële uitspraak komen. Ja goed, we gaan Afro Tros gaat dat in ieder geval niet doen. Maar misschien een andere omroep. Jan Slachter van Max heeft ook al gezegd dat hij het niet gaat doen. Dus heel benieuwd. En als er nog een partij komt die het wel gaat organiseren, dan staat Davina Michel open. Ze heeft haar agenda al een beetje leeggeveegd om dan eventueel voor Nederland alsnog naar de Eurovision Song Contest te gaan. Claude, c'est la vie. Met daarvoor, ik hoop tenminste dat je luistert met de juiste intuïtie naar dit radiostation. Jewel Intuition en Another 54 Ultra. Daarvoor Talk to You. Nou ja, dat doen we 24/7 tegen je. En in ieder geval tot 6 uur blijf ik even lekker tegen je praten. Maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. We spelen het vandaag met de Pet Shop Boys. Welke lange versie van de Pet Shop Boys zou je graag willen horen? A. West End Girls. Dat is het liedje waar het ook allemaal mee begon. Of ga je toch voor B. Suburbia. Dat was de derde of vierde single van ze. Dus ga je voor A. West End Girls of B. Suburbia. Welke lange versie van de Pet Shop Boys wil je horen? Stuur maar even een A'tje voor West End Girls of een B'tje voor Suburbia naar radiobnt.nl. Dat is hij zo dadelijk op de radio. Het is donderdag 10 september met inderdaad de reunie van B&B Vol Liefde vanavond om 8:30 RTL 4. Ik was gisteren een klein beetje verrast, want wij hadden het hele seizoen al gebinged op de finale na, op de reunie na. En gisteravond ineens ging Leonie ter Braak naar de studio schakelen om daar de B&B gasten binnen te halen. Dus we hadden zoiets van, hebben we wat gemist? Maar de eerste twee zijn bekendgemaakt, de rest komt vanavond. Dus als je gisteravond gekeken hebt, dan heb je de eerste twee gezien. Thomas en Mireille. En die Thomas, die heeft Max dan een beetje maximaal aan de kant gezet. Of Max maximaal aan de kant gezet, wat je wil. Uiteindelijk. En is dan wel met allerlei andere meiden gaan appen. Dus weet het niet. Maar vanavond dus de resterende reunie van B&B Vol Liefde. 8:30 RTL 4. Ga het allemaal even checken. Dan ben je in ieder geval weer op de hoogte. Want ja, stel je voor, je zou dat missen. Dat is natuurlijk nooit goed, hè. Dat moeten we niet hebben. En het is de 10e van de maand. Dat betekent, als je lid bent van de staatsloterij, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je vanavond weer met je neus in de boter valt. Dat kan natuurlijk allemaal, hè. Het is de BNT middagshow op Radio BNT. Waar je luistert, vinden we prima. Als je maar luistert, dat vinden we eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik zou het ook echt leuk vinden als je dat gewoon lekker blijft doen.

Summer. Last Dance hoorde je. Uit de jaren 70. En ja, Donna's Hot Stuff, winnaar natuurlijk van de Battle of the Bands. Die zijn flink op aan het treden. Irma met haar bandje. En dat gaat helemaal goed. In het zuiden van het land zijn ze de komende maanden ook veelvuldig te zien. En als je naar een optreden van ze toe gaat, dan is het gewoon echt fantastisch. Alle geluidjes die in de Donna Summer liedjes zitten, die zitten erin. En haar stem lijkt er ook wel verdraaid veel op. Dus echt een vette show. Als je er naartoe gaat en tickets hebt, daar moet je al heel snel voor zijn. Dan veel plezier daar. Pretty Young Thing, PYT, Michael Jackson draaien we daarvoor op Radio BNT. Welke Pet Shop Boys wil je graag horen? Pet Shop Boys met Western Girls, dat is A. Of Pet Shop Boys met Suburbia, dat is B. Welke lange versie van de Pet Shop Boys zou je graag willen horen? Laat mij dat even weten. App A als je Western Girls wil horen naar RadioBNT.nl. Of app B als je Suburbia wil horen naar Radio BNT. Op bnt.nl. Een van beide hoor je zo dadelijk in de lekkere lange uitvoering na deze van Pnau en Khalid. Een eendagsvlieg voor hun beide, The Hard Way. I wish you could have came with some solution.

0: Exact 16:30. Hoe mooi is het getimed, vrienden? We gaan zo dadelijk even naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Annemieke Bosgaard om je bij te praten over de actuele verkeersinformatie. Je krijgt de headlines van Duncan Frush. Maar eerst kijken we even naar het weer. Lekker weertje vandaag. Lekker een paar graden. Boven de 21 graden in ieder geval. Ben ik dan allemaal aan het raaskallen, joh. Klopt er maar niks van. Ruim 21 graden vandaag. En het zonnetje heeft zich laten zien. Dus dat is lekker. Blijft het vandaag ook nog. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. En ook qua temperaturen blijft het ongeveer gelijk.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De gemeente Gulpen-Wittem is 193 geboorteactes kwijtgeraakt. De vermissing kwam aan het licht tijdens een jaarlijkse controle, waarna het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de politie. Politie en het Openbaar Ministerie zien onvoldoende aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek. Volgens de gemeente zijn de risico's op identiteitsfraude klein en bevindt zich in het Centraal Archief in Zutphen een officiële backup van de documenten. Bij knooppunt Galder bij Breda is een vrachtwagen deze ochtend van de weg geraakt en in een greppel beland. De chauffeur raakte niet gewond en bleek niet onder invloed te rijden. Rijkswaterstaat heeft zichtschermen om het voertuig geplaatst. De berging van de gestrande vrachtwagen vindt deze avond plaats. En een fietser is deze middag gewond geraakt bij een aanrijding met de aanhanger van een tractor op de Churchillstraat in Landgraaf. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De politie was ter plaatse een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt De Hoog staat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A16 richting Rotterdam is het langzaam rijden tussen Zevenbergshoek en de afrit Dordrecht Centrum. Hier heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: allemaal mee. Chris Lowe en Neil Tennant. Pet Shop Boys, jaren 80, 1985, West End Girls. We draaiden hem van 12 inch en ook de Pet Shop Boys klinken
1: altijd lekker van vinyl.
0: Heel veel aardjes kwamen er binnen via radiobnt.nl, dankjewel. En er is een lange lijst op Spotify te vinden met lange liedjes. En ik verwijs je daar graag naartoe met ons radiobnt.nl/maximaal genieten. Daar vind je die playlist en daar staan mooie, lekkere, lange liedjes op. Kan je vast eventjes verwijzen naar morgen, meteen een oproepje doen op de vrijdag. Draaien we altijd om 5:30 en om 6:30. Twee keer een 12 inch uit de 70s, 80s of 90s. Als je een goed idee hebt voor morgen om het weekend een beetje lekker in te luiden, kom maar door. RadioBNT.nl, dat mag je gebruiken. En dan zoeken we twee leuke uit voor morgen. 5:30 en 6:30. Twee 12 inches, twee lange uitvoeringen van hits uit de jaren 70, 80 of 90. Kom maar door via RadioBNT.nl. Laat je muzikale brein maar even werken. Dan zijn ze morgen op de radio. Kijken we even naar de dag van vandaag, 10 september, muzikaal gezien. Op 10 september 1975 kwam het album Alive van Kiss uit. En op 10 september 1988 stond voor de eerste keer Guns N' Roses op nummer 1 in de Verenigde Staten. Sweet Child O' Mine stond toen op nummer 1. En ook kwam het album On Every Street van Dire Straits uit. Op 10 september 1991 zullen we straks een Dire Straits trackje doen. Nou ja, aan jou. Welke wil je horen uit het album On Every Street van Dire Straits? Welke zou je willen horen? Het was het laatste reguliere album dat Dire Straits heeft uitgebracht. Als je een goed idee hebt, kom maar door. Welke Dire Straits track uit het album On Every Street mag ik straks voor je opnemen?

It feels like I'm falling in love. Coldplay op Radio BNT. Chris Martin, en die doet dat eigenlijk heel erg goed. Het is op dit moment een beetje rustig rondom Coldplay. Ik weet niet wat er allemaal nog gaat gebeuren, staat te gebeuren. Maar er moet toch ergens wel weer een keer nieuw materiaal komen van het gezelschap. Mijn vrouw heeft die band ooit gezien op een festival als voorprogramma. En toen hadden ze zoiets van, ja, wat is dit? Wat een leuk bandje, maar ja, wat dan? En een vriend van haar die zei toen, die bij haar in de buurt stond, van ja, dit zou wel eens een hele grote band kunnen geworden. Ja, het is nou een van de grootste bands ooit, Coldplay. Dus ja, zo kan het tij keren, zeg maar. Jamaican Bam Bam, Hugel en Salto draaiden we daarvoor. Dus Radio BNT met de middagshow. Ik ga straks een round-up geven, maar er komen nu al leuke liedjes binnen van het album On Every Street van Dire Straits. Kom dus uit op 10 september 1991. En ik vroeg je, welke track zou je graag van dat album van Dire Straits willen horen? Gaan we dat straks in het volgende uur voor je draaien. Wees maar eens creatief. Misschien ben je een Dire Straits fan en denk je, nou, ik heb wel een leuke track die ik graag zou willen draaien van die plaat. Als je een idee hebt, kom maar door. Stuur hem even naar radiobnt.nl. Dan ga ik hem voor je draaien straks in het volgende uur. Omdat vandaag natuurlijk die plaat uitkwam. Het is ook World Suicide Prevention Day. Een dag waar we stilstaan bij de mentale gezondheid. Je weet, er zijn mensen die suicidale neigingen vaker hebben. Ja, ik probeer er alsjeblieft van te weerhouden. Doe het niet. Maar om die mensen een beetje een extra hart onder de riem te steken en daarbij stil te staan, is het vandaag Suicidal Prevention Day. Dus ja, een beetje een preventiedag om stil te staan bij de mentale gezondheid.

Mooney, Dove, I'll be loving you forever op Radio BNT. 6 minuten voor 5. Dit immens fijne Radio Feuilleton bestaat uit 2 episoden. Episode 2 is onderweg en hoor je straks na 5 uur. Ik sprak haar gisteren aan de telefoon over haar nieuwe album. 16 oktober komt het uit. En gisteren verscheen haar nieuwe single. Ze komt uit Nederland. Een Nederlandse singer-songwriter die een nieuwe single heeft uitgebracht... die totaal anders is dan wat we van haar gewend zijn. Tot 5 uur, Lotte Walda en Bright Soul.

0: BNT.
1: BNT.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint.
6: Boost yourself.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
10: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Joshua Kimmage zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Kimmage verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond overrasseld naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang.

0: Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het weer, toenemende bewolking vanuit het westen. Daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file in het zuiden van het land. Op een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is de weg wel weer vrijgegeven bij Waardenburg na een ongeluk. Maar vanaf knooppunt Hintham nog 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch, werkzaamheden bij Zaltbommel, 20 minuten oponthoud daar. Door een kapotte auto zijn er 2 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. Kost je een half uur extra. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda een kwartiertje vertraging bij Werkendam. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid een kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En ook een kwartier vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel. File staat weer bij Wijk en Aalburg en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Rogier Schepers.

vandaag, 10 september 2026. Hartelijk goedemiddag. Leuk dat je luistert. Maroon 5 Makes Me Wonder opende deel 2 van de middagshow. En we zijn bereikbaar voor je. We staan wagenwijd voor je open via radiobnt.nl, via onze socials, Instagram, Facebook. Je kunt ons gewoon checken. Het is World Suicide Prevention Day. Zo moet ik het uitspreken, ja. Mensen die suicidaal zijn, de mentale gezondheid, dat is eigenlijk waar we ons vandaag een beetje mee bezighouden. En dat doen we eigenlijk in de hele wereld. En vandaag, op 10 september 1991, kwam het album, het laatste album On Every Street van Dire Straits uit. Welke track daarvan zou je graag willen horen? Als je een goed idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl. Dan gaan we hem voor je draaien. Straks gaat dat allemaal gebeuren. Het is die Ozo Lekkere Middagshow. Het laatste gepresenteerde uur op deze donderdag. Straks na 6 uur de avond van BNT. Lekker muziek, zonder gelul. Morgenochtend om 7 uur wekt Erik je in de Wakkers Ochtendshow van Nederland. De Radio BNT Ochtendshow. Dan de werkdag tussen 10 en 4 met Tim van der Weerde en Duncan Frush. En om 4 uur zijn wij er met de middagshow weer. En dan is het weekend. En in het weekend hebben wij tegenwoordig, jazeker wel, een nieuwe ster aan het firmament. Zaterdagmorgen tussen 10 en 1 uur, Dilano. Ik ga morgen toch even bellen met hem. Dat we even zijn stem nog een keer horen. Hij heeft even proef gedraaid afgelopen zondag. Ik kan je melden. Ik heb een foto gezien vanuit de studio. De scherven liggen er nog. Nee, onzin. Maar morgen even... Even met hem schakelen, dat we hem even officieel lekker inlijven op de radio. Dat is toch lekker. Het is Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB+, wereldwijd via radiobnt.nl.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Ja, is toch eigenlijk ook een rijk oeuvre wat dit gezelschap heeft achtergelaten. Earl Brown, want die hoorden we natuurlijk. I'll Put You Together Again, Emma Emmeline, Girl Crazy, What Kind of Boy You're Looking For, Girl, Tears on the Telephone, Everyone's a Winner, No Doubt About It, en uiteraard ook deze You Sexy Thing van Hot Chocolate op Radio BNT. En Ben Liebrand heeft daar ooit een remix van gemaakt, die overigens ook nog het goed gedaan heeft in de Hi-Ha Hitparade. Kunnen we ons nog herinneren misschien nog, als je hem hoort, dan denk je bij jezelf, oh ja, lekker, we hebben nog op gedanst. Ja, dat kan inderdaad zo zijn. Bakermat en Rani draaiden we daarvoor. De Nederlandse DJ Bakermat, die eigenlijk ook hele leuke producties neerzet. En die laat hij dan af en toe ook horen. En die draaien we uiteraard dan ook op de radio. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Ben je onderweg naar huis, naar een lange dag werken. Denk je, ik ben daar klaar mee. Ik heb alleen maar overleggen gehad. Een beetje vervelende dag vandaag. Dan beginnen je lekkere avond. Zet hem op BNT, dan komt het allemaal vanzelf goed. Heb je middagdienst, ben je op dit moment on the gang, zeg maar. Dan wens ik je een hele fijne dienst. En heb je avonddienst, moet je vanavond nog. Heb je op dit moment nog even vrije tijd? Ben je misschien aan het koken, podcastje aan het luisteren? Of gewoon lekker naar Radio BNT aan het luisteren? Wat ook wel belangrijk is natuurlijk. Misschien wel het allerbelangrijkste. Dan wens ik je vanavond in ieder geval een goede dienst. Maak er wat leuks en wat moois van. En wees een beetje ambassadeur, hè. Maak wat reclame voor Radio BNT. Zeg bijvoorbeeld dat je naar een leuk station hebt geluisterd. Wat je in heel Limburg en Brabant hoort. En online via radiobnt.nl. Overal en altijd je favoriete radiozender in de buurt. En je kunt ons volgen via de socials. Facebook, Instagram. Je kunt berichten achterlaten. En op die website overigens. Daar vind je ook hele aardige zaken. Op het moment dat je een bedrijf hebt misschien. Ondernemer bent, ZZP'er, whatever. Je denkt bij jezelf, hey, het lijkt mij leuk om mijn naam gewoon eens in de reclameblokken op BNT te horen. Dat kan voor weinig. Dus dat is al heel erg fijn. Ook daarvoor verwijs ik je naar de website radiobnt.nl. En daar vind je alle informatie. Ik hoorde van de week iemand praten die zegt, ja, dadelijk in oktober moet de klok weer terug. Even rustig, jongens. We zijn nog een beetje bij aan het denken van de zomer. Dat moet eerst nog eens even rustig herfst worden. Maar het is natuurlijk wel zo. Je ziet het al. De dagen worden korter. Het wordt al vroeger donker. En dat merk je dan ook. De langste dag op 21 juni, die is reeds al geweest. 21 juni, pardon. En straks in oktober, dan gaat de wintertijd in. En gaan we de klok inderdaad daadwerkelijk terugzetten. En dan, wordt het allemaal weer een uurtje langer. Hè? Dan wordt de dag weer een uurtje langer. Ach ja, say what you want. Het maakt mij helemaal niet uit. Texas en de Wu-Tang Clan.

0: for Mercy. Dank u, dank u, dank u.
1: Roger Schepers.
0: Mercy van Shawn Mendes op Radio BNT, 7 voor half 6. Morgen is het 25 jaar geleden dat de twee Twin Towers instortten. Dat was 9-11 2001. Ja, toen gebeurde dat. En gisteravond zag je bij Renssen voormalig Amerika-correspondent Max Westerman te gast zijn. En die was daar toen ter plaatse toen dat gebeurde. Ja, dat is toch wel allemaal heel heftig hoor. En we proeven daar nog steeds de naweeën van. We hebben daar nog steeds de ellende van. En dat is morgen gewoon keihard 25 jaar geleden, vrienden. Ja, het is echt niet te geloven. Maar dat is wel wat het is. 25 jaar. Hoe snel gaat de tijd? Het is niet normaal. We worden ingehaald. Echt. Ik neem even een roundupje met je door. Want ik vroeg je om je favoriete track uit het On Every Street album van Dire Straits aan te vragen. Omdat dat album uitkwam op 10 september 1991. En dat is 35 jaar geleden. Ja, wat gaat het er allemaal uit? We worden zo ingehaald. Ik werd laatst nog ingehaald door de tijd. Ik denk, mijn god, wat is dat? Er komen via radiobnt.nl wel wat inzendingen binnen. Heavy Fuel kwam 1 keer binnen. On Every Street 2 keer. En een paar keer Calling Elvis. Wat natuurlijk het populairste nummer van die plaat is. Nou goed, ik geef je nog even de tijd. Dus als je denkt, nou, ik wil nog even wat scoren omhoog brengen. Welke track wil jij horen van het album On Every Street van Dire Straits? Dat kwam uit op 10 september 1991. En ik wil je vragen om je favoriete track daaruit te kiezen. Dan gaan we die draaien, hè? Amai. Dus geef hem door via radiobnt.nl. Dan is die straks op de radio. Het is de middagshow waar je naar luistert. En ik neem je mee terug naar de jaren 70. 1973 om precies te zijn. Ik ga een liedje draaien van een man die al lang niet meer onder ons is. Maar wat had hij een donkerbruine stem. Een zoetgevoiste stem was van Barry White. Let the music play.
2: I've heard people say that too much of anything.

0: For Your Love bij Barry White op de radio. Smakelijk eten. Dat zei ik net ook al. Mag ik nog even een half uurtje bij je aanschuiven alsjeblieft? Gezellig, gewoon omdat het kan. Leuk. Dus moet ik alleen eten, dat is niet leuk. Ja, ik doe dat liever samen met mijn luistervrienden en vriendinnen van de radio. 24/7 is dit Radio BNT. Overal en altijd je eigen favoriete radiostation in de buurt. Met zo dadelijk natuurlijk. Robert Vriesen bij de ANWB. Die gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie. Je hoort de headlines van Duncan Frush. Wat gebeurt er allemaal in het leven dat Zuid-Nederland heet? Nou ja, Brabant, Limburg, weet je wel. En omstreken, wat gebeurt er allemaal? Dat hoor je allemaal zo dadelijk. Eerst kijken we eventjes naar het weer. Gaatje van 21 op dit moment met redelijke zonnige perioden die langzaam al een klein beetje afnemen. De bewolking gaat een beetje zijn intrede doen. En vannacht kunnen er buien vallen. En die kunnen fik zijn. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De gemeente Gulpen-Wittem is 193 geboorteactes kwijtgeraakt. De vermissing kwam aan het licht tijdens een jaarlijkse controle, waarna het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de politie. Politie en het Openbaar Ministerie zien onvoldoende aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek. Volgens de gemeente zijn de risico's op identiteitsfraude klein en bevindt zich in het Centraal Archief in Zutphen een officiële backup van de documenten. Bij knooppunt Galder bij Breda is een vrachtwagen deze ochtend van de weg geraakt en in een greppel beland. De chauffeur raakte niet gewond en bleek niet onder invloed te rijden. Rijkswaterstaat heeft zichtschermen om het voertuig geplaatst. De berging van de gestrande vrachtwagen vindt deze avond plaats. En een fietser is deze middag gewond geraakt bij een aanrijding met de aanhanger van een tractor op de Churchillstraat in Landgraaf. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De politie was ter plaatse een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file in het zuiden van het land. Op een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is de weg wel weer vrijgegeven bij Waardenburg na een ongeluk. Maar vanaf knooppunt Hintham nog 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch, werkzaamheden bij Zaltbommel, 20 minuten oponthoud daar. Door een kapotte auto zijn er 2 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. Kost je een half uur extra. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda, een kwartiertje vertraging bij Werkendam. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid, een kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En ook een kwartier vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel. File staat weer bij Wijk en Aalburg en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
5: Radio BNT. Hey allemaal, dit is Blackbird en je luistert op dit moment naar de middagshow op Radio BNT.

0: Ja, het is wel gejat dit allemaal. Maar ja, welke plaat is tegenwoordig niet gejat? Dus op zich wel lekker dansbaar deze. Topic en Becky G hoorde je. En Sorry Papi. En Sorry Papi is gebaseerd op La Colichana van Gary Lowe. En dat komt dan ook weer uit van alles. En Papi Sanchez met Lorca. Nee, Papi Sanchez met... hoe heet dat ook alweer? Begin van de Zeros. Dat is ook zo'n zomerplaat. Daar zit dit ook een klein beetje in. En dit is nu op dit moment weer een hit voor Becky G samen met Topic op Radio BNT. Dopamine, de Four Purple Disco Machine. En het is de middagshow waar je naar luistert. Maar had je al in de gaten, hè? Vrienden, we moeten het even over één ding hebben.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online, onder andere Lotte Walda. Gisteren sprak ik haar nog over haar nieuwe single Bright Soul. Dat is straks nog gedraaid trouwens. En er komt een nieuw album van eraan. Maar goed, als je wil weten wie Lotte Walda is, dan is het leuk om die podcast misschien eens even te checken. Die staat daar onder andere op. De meest recente is Luc Peters. Luc is filosoof, ambtenaar, drummer en auteur. Kwamen twee boeken van hem uit onlangs. Filosofische flarden en autobiografie van een onbekende Nederlander. Ja, goed, als iemand dat boek gelezen heeft, dan word je langzamerhand natuurlijk een bekende Nederlander. Zo is het ook. En hij is drummer bij bijvoorbeeld Wicked Wonderland. Misschien zeg je dat niks, maar dat is een band geweest in Limburg. Die hebben op Pinkpop gestaan in de jaren 90. Interessant verhaal. En een filosoof, daar denk je al gauw, oh, als dat eindeloos doorgaat, dan kon er nog wel eens een hele lange avond voor. Maar die podcast is wel leuk om te luisteren. Dus ik zou willen verleiden om hem te gaan luisteren. Volg de podcast, dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je socials. Dan maken we er een sneeuwbaleffect van. Dat is waar je naar luistert. En dat kan overal en altijd in heel Limburg en Brabant en online via radiobnt.nl. Volg ons op de socials, Facebook, Instagram. Berichten kun je achterlaten via radiobnt.nl. Welk liedje wil je horen uit het album On Every Street van Dire Straits? Op 10 september 91 kwam het uit. Welke track mag ik voor je opzetten? Laat het horen via radiobnt.nl.

stiekem typeert dat een klein beetje het weer van dit moment. Hot and cold, Katy Perry. Dan is het hot, dan is het cold. Maar ja, goed, het is toch wel meer hot dan cold. Maar ja, gisteren was het bijvoorbeeld toch wel een beetje aan de fripse kant. Hoort er dan toch wel een beetje bij, nietwaar? Oeh, la la la, wat was het cool. En de gang zelfs. Samen, Let's Go Dancing, die hoorde je daarvoor. 10 minuten voor 6, de middagshow op Radio BNT. Op 10 september 1991 kwam het album On Every Street van Dire Straits uit. Ik vroeg je welke plaat je heel graag zou willen horen uit dat album. Stuur maar door via radiobnt.nl, zei ik toen. Ja, en wat er dus gebeurt, er komen dus Heavy Fuel liedjes binnen. Calling Elvis komt binnen, want ja, dat is dan eigenlijk weer het bekendste liedje van die plaat. On Every Street is ook een single. Maar dit liedje, omdat ik die oproep nog een keer deed, kwam ook binnen. Hoor je niet zo vaak, klinkt heel bekend, klinkt lekker. Is heerlijk om te draaien. Even gewoon op de donderdagmiddag aan tafel, Dire Straits. I can see what you're looking to find in a smile on my face.

van 5 voor 5 in de middagshow. Het is de BNT-middagshow. Morgen is het vrijdag, gaan we 2 grote hits draaien. De 70s, 80s en 90s van 12 inch. Als je een goed idee hebt, kom maar door. Welke 12 inch wil je horen? RadioBNT.nl. Geniet van de muziek van BNT zo dadelijk na 6. Ik wens je een fijne donderdagavond. Morgen vroeg Erik Kreutzer, Tim van der Weerde, Duncan Frusch. En daarna spreken wij elkaar om 4 uur weer voor de middagshow. En als je ons wilt bereiken tot die tijd, kan dat via radiobnt.nl, op Facebook of Instagram. Overal en altijd je eigen favoriete radiostation in de buurt. En wees ambassadeur, hè, waar je ook vanavond naartoe gaat, naar de hobby. Of blijf je lekker thuis, krijg je familie op bezoek. Heb het er even over. Laat even weten wie en wat Radio BNT is. En ja, zet die zender gewoon even op, dan komt het allemaal goed. Zo proberen we er toch een lekker breed iets van te maken. The Jacksons, Can You Feel It?

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
6: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
9: Vodafone.
8: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
4: Proteïne-shakes.
12: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
4: Milner.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman,

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse alternatieve voor Duitsland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De gemeente Gulpen-Wittem is 193 geboorteactes kwijtgeraakt. De vermissing kwam aan het licht tijdens een jaarlijkse controle, waarna het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de politie. Politie en het Openbaar Ministerie zien onvoldoende aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek. Volgens de gemeente zijn de risico's op identiteitsfraude klein en bevindt zich in het Centraal Archief in Zutphen een officiële backup van de documenten. Bij knooppunt Galder bij Breda is een vrachtwagen deze ochtend van de weg geraakt en in een greppel beland. De chauffeur raakte niet gewond en bleek niet onder invloed te rijden. Rijkswaterstaat heeft zichtschermen om het voertuig geplaatst. De berging van de gestrande vrachtwagen vindt deze avond plaats. En een fietser is deze middag gewond geraakt bij een aanrijding met de aanhanger van een tractor op de Churchillstraat in Landgraaf. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De politie was ter plaatse een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen. En tot zover het regionieuws.

0: Day.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond 1 stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt.

0: Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De gemeente Gulpen-Wittem is 193 geboorteactes kwijtgeraakt. De vermissing kwam aan het licht tijdens een jaarlijkse controle, waarna het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de politie. Politie en het Openbaar Ministerie zien onvoldoende aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek. Volgens de gemeente zijn de risico's op identiteitsfraude klein en bevindt zich in het Centraal Archief in Zutphen een officiële backup van de documenten. Bij knooppunt Galder bij Breda is een vrachtwagen deze ochtend van de weg geraakt en in een greppel beland. De chauffeur raakte niet gewond en bleek niet onder invloed te rijden. Rijkswaterstaat heeft zichtschermen om het voertuig geplaatst. De berging van de gestrande vrachtwagen vindt deze avond plaats. En een fietser is deze middag gewond geraakt bij een aanrijding met de aanhanger van een tractor op de Churchillstraat in Landgraaf. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De politie was ter plaatse een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen. En tot zover het regio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement

0: met NS Flexdal voordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
14: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisciana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sara Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen, waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond 1 stem. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?

0: met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in designer outlet Roermond. Met tot 70%.

0: Travel Deals bij Bol.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sarah Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen, waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerst. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljoen.

0: voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Day.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Israël heeft een groot tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon vernietigd. Volgens premier Netanyahu ging het om belangrijke ondergrondse infrastructuur die in ruim 20 jaar is aangelegd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher nabij Nabati. Israël zegt hiermee dat de operatie in het gebied is afgerond. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heert. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was

0: De weg is afgesloten. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog. Later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog. Later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog. Later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.